Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië, Zuid-Afrika en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten het. Mijn gewoonte is een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen en dat heb ik dus ook voor vandaag gedaan. En vandaag heb ik 3 leuke artikels uit het Elsevier magazine, geschreven door Lisbeth Wits. En zoals altijd gewoon gezellig en natuurlijk een hoop leuke liedjes erbij. Dus ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets.

0: dat was Lindsay met Tijd voor Gezelligheid.
1: For music, culture and community news, listen to 4EB FM 98.1, a multi-language station for a multicultural Queensland.
2: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
0: Ook in de vakantie moet je van alles. En ik wil niet zeuren hoor, maar vakantie, ach, het is een hoop gedoe. Je regelt je helemaal suf voor je weg bent. Koffers pakken, wat neem je mee? Toch een regenjas, je weet maar nooit, beter mee, enzovoort. Wie zorgt er voor het huisdier? Wie geeft je planten water? Vakantie is zo fijn als je niets hoeft. Maar je moet altijd wel iets, al is het maar een wandeling maken of naar een vervallen kasteel gaan kijken. Laten we eerlijk zijn. Valt het eigenlijk niet altijd een ietsepitsie tegen? Is het niet zo dat we dat eigenlijk niet durven te zeggen als ons na terugkeer wordt gevraagd, hoe was de vakantie? Dan zegt toch niemand, leuk dat je dat vraagt, blij dat we weer thuis zijn. Het was eigenlijk een waardeloze vakantie. Het huurhuis stonk, de bedden zakten door, het regende, de auto begaf het, het wemelde van de muggen, kleine Pietje werd ziek en ben je wel eens in een ziekenhuis in bla bla bla bla, vul maar in, geweest? Nou, als je niet ziek bent, dan word je daar wel. Dat is nou niet bepaald het sociaal wenselijke antwoord. Vakantie moet altijd leuk zijn. Het eten fantastisch. De omgeving ongeëvenaard. De reis naar de bestemming al meteen geweldig. Het weer louter stralend. Je hebt een geheim restaurant ontdekt. Zo ongelooflijk. En er zaten alleen maar locals. Dan weet je dat het goed is. En ga zomaar door. Ik weet dat veel mensen er zowat voor leven en het hele jaar door aan niets anders denken, maar bij die mensen hoor ik niet. Vakantie is leuk, maar geen levensbehoefte. Ik vind het ook triest voor die mensen die leven voor hun vakanties, want het is altijd maar een klein deel van de tijd, waarvan je toch het grootste deel nu eenmaal moet besteden aan arbeid. Anders heb je geen cent om met vakantie te gaan of op reis. Je kunt dus maar beter vreugde scheppen in je werk en dan alleen in die schaarse vrije dagen. Er moet wel een onderscheid worden gemaakt tussen vakantie vieren, alsof het een verjaardag of andere hoogtijdag is, en reizen. Twee totaal verschillende zaken. In beide gevallen ga je de deur uit en meestal naar een ander land. Maar reizen is toch echt wat anders dan met vakantie gaan. Als je reist, ga je juist op pad om nieuwe avonturen te beleven. Andere landschappen te zien. Kortom, om iets mee te maken wat je nog niet kende en te leren wat je nog niet wist. Daar heb je nog wat aan. Als je met vakantie gaat, verplaats je je hele hebben en houden naar een locatie die meestal aanmerkelijk minder comfortabel is dan je eigen omgeving. Mensen hebben er, om maar wat te noemen, eeuwen over gedaan om het fenomeen bed te perfectioneren. Dus waarom zou je in vredesnaam in je vrije tijd teruggaan naar een opblaasbaar matras in een tent? Een lange vakantie is een normaal onderdeel van ons leven geworden. We hebben medelijden met bijvoorbeeld Amerikanen die maar 2 weken vrij hebben per jaar. Voor ons is dat niet genoeg om op te laden en uit ons hoofd te komen. We moeten minstens 3 weken in totale rust doorbrengen. En dat terwijl er nergens zoveel in deeltijd wordt gewerkt als in Nederland. De norm was thuisblijven. hoogstens wat dagen naar oom en tantes elders in het land en verder aan het werk. Maar dat is nu onvoorstelbaar. Ooms en tantes zitten niet op een langdurige logeerpartij te wachten. Die zijn zelf met de kamper op pad. En waarom zou je in je eigen land blijven als je, voor misschien minder geld, ook naar een tropisch eiland kunt waar de zon altijd schijnt en de zee altijd blauw is? Tijdens de lockdown werd er hartstochtelijk naar vakanties gesmakt, al verlangen velen ook naar losgaan op festivals en hadden ze last van hele erge huidhonger. Vakantie is geen bijzonderheid meer. Het is een verworven recht geworden. Toch waren we vroeger, na die logeerpartij bij familieleden, net zo uitgerust als nu, na een maand in Griekenland.

En dat waren Mark en Dave met Fijn op vakantie. En ik ga verder met een liedje van Tinneke Schouten. Daar moet je even naar luisteren. Vakantie is niet alles.

Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse Radio 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of een nieuw lid te worden. Want door lid te worden kunnen we de Nederlandse radio in de ether houden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als je gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. De uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzendinguren en dat wil toch niemand. Telefonisch betalen kan met creditkaart. Bel hiervoor tijdens kantooruren naar Radio 4EB op 3240-8600 of betaal per check. De check kan wel graag uitschrijven aan Radio 4EB. Maar de gemakkelijkste manier om te betalen is toch wel via de website. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe, scroll naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens in en betalingsdetails en klik op Submit. Onze dank aan al die leden die zo prompt hun lidmaatschap hebben vernieuwd dit jaar. En als u dan toch op de website bent, klik onder Explore eens op Our Communities. De taalgroepen verschijnen in alfabetische volgorde. U ziet hier kleurrijke plaatjes met de Dutch Group. De link voor ons Facebook en ons Instagram staat hier ook op. Blijf op de hoogte van ons gebeuren en praat met ons mee. U kunt een verzoeknummer aanvragen of misschien wilt u iemand feliciteren. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar Dutch4eb@hotmail.com.

0: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?
1: Maak uw leven makkelijker en volg deze tips. In een Britse krant bestond heel lang een rubriek waarin mensen die een zekere leeftijd hadden bereikt, werd gevraagd wat zij in hun leven hadden geleerd. En ik las dat altijd graag, want die mensen gaven nooit de brave, voor de hand liggende antwoorden zoals wees aardig voor elkaar of ongeluk zit in een klein hoekje. Nee, ze vertelden wat voor hen de beste manier was om je veters uit te strikken of dat ze bij het ouder worden wandelen steeds leuker vinden. Of juist plezier hadden in tuinieren. Al schijnt dat racistisch te zijn en kunnen we er dus maar beter mee ophouden. Als je zulke interviews leest, ga je natuurlijk goed nadenken over je eigen ervaringen en levenslessen. En ik vind dat heel jammer dat niemand mij ooit gevraagd heeft wat ik heb geleerd in de ruimschoots halve eeuw dat ik over deze aardbol wandel. En ik heb 3 regels ontwikkeld die mijn leven aanzienlijk hebben vergemakkelijkt. Dat zijn huishoudelijke regels die mij van nature niet waren gegeven. Dus het duurde een flinke poos voordat ik ze had bedacht. En vervolgens duurde het nog een hele tijd voordat ik ze ook werkelijk invoerde in mijn bestaan van alle dag. En misschien vinden sommigen ze extreem burgerlijk, maar dat vind ik helemaal niet erg. Integendeel. En hier komen ze. Regel 1. Bewaar en leg de dingen op een vaste plek. Al jaren staat er bijvoorbeeld niet ver, maar ook niet dichtbij, bij de voordeur, een mandje of schaaltje waarin ik mijn sleutels leg. Het staat zo, dat ik er niet helemaal naartoe hoef te lopen, want dan vergeet ik het. Ik loop er langs bij het binnenkomen en ook bij het weggaan. En die sleutels heb ik tegenwoordig dus nooit meer kwijt. Belangrijke dingen zoals paspoorten en zonnebrillen hebben ook een eigen plek. Ook voor dingen die je niet dagelijks nodig hebt. Het is een goed idee. Anders vergeet je steeds waar je ze ook weer hebt opgeborgen. Vaste plekken schelen enorm veel tijd en ergernis. En ik vind zoeken, meestal steeds kwaaier, heel vervelend. Het nadeel is wel dat ik meteen van slag ben als ik die sleutels niet die ene keer niet op hun vaste plek liggen. Maar dat neem ik erbij. Regel 2. Doe meteen wat je meteen kunt doen. En dit vind ik elke dag nog moeilijk, want je moet je eigen luiheid en tegenzin overwinnen. Stel, er ligt een enorme berg sokken om te worden uitgezocht. Allemaal bijna hetzelfde. Dus een tijdrovend en geestdodend klusje. Of er staat een vieze pan in de gootsteen. Of een propvolle vuilniszak die naar buiten moet. Of er zijn wat mails en rekeningen binnengekomen die ik moet beantwoorden of betalen. En waarin ik helemaal geen zin heb. Dat heb ik ook niet met die sokken opvouwen, vuilnisbak wegbrengen of pan schoppen. Maar ik weet het, ik moet het toch doen. Als het niet nu is, dan is het straks. En ik zeg dus tegen mezelf, je kunt het laten, maar je moet het toch een keer doen. Dus doe het nu, dan ben je er vanaf. Zeker in het geval van mails en rekeningen, heeft dat als voordeel dat mensen niet aan je kop gaan zeuren, al maar waar de reactie op het geld blijft. Maar jij bovendien verlost van een klein zorgelijk wolkje in je hoofd dat af en toe zegt, je moet dit of dat nog doen. En regel 3. Ga te vroeg weg als je ergens op een bepaalde tijd moet zijn. Deze regel heeft mij ongelooflijk veel stress bespaard. Om de een of andere reden vind ik te laat komen heel vervelend. En dat zal mijn diepgewordene braafheid wel zijn. Maar toch weet je nooit wat er onderweg gebeurt. Ik ga dus nu te vroeg weg en soms kom te vroeg aan. En dat is helemaal niet erg. Je hebt nog tijd om even naar je werk te kijken of om lippenstift op te doen. Goed, groots en meeslepend is het allemaal niet. En ik zal de eerste zijn om dat toe te geven. Maar het bespaart een hoop tijd en ergernis. Tijd die je dus over hebt om aan iets te besteden dat wel groots en meeslepend is.

Dat was Koos Albertsmit. Het leven is te mooi voor tranen. En ik ga verder met een mooi liedje van Rob de Nijs. Dit gekke leven.

dat was René Esthuis met Leef om te leven. Een tuin is een tuin, geen extra kamer. Vroeger was de tuin een gazonnetje van gras met een borden van planten en bomen. Zo zag het erbij zowat iedereen uit. Was het mooi weer, dan pakte je een klapstoeltje en ging je in de tuin zitten. Het was ooit de mode. Daarna kwam een periode waarin mensen geinig aan de slag gingen met spoorbielzen en nu is er al een tijd van andere trends in tuinen. Dat is een mode waarvan je niet snapt dat die maar doorgaat en doorgaat. Net als de skinny jeans die alleen maar staan als je jong, hyperslank en lang bent, maar evengoed wordt gedragen door kleine dikkertjes en ruimschoots volwassen mannen. En dat ziet er niet uit. Zo'n ander onverslijdbare trend is de woontuin. Ik ontdekte het woord geleden. En we weten allemaal wat daarmee wordt bedoeld. De geheel beteelde tuin waarin alleen plaats is voor planten in reusachtige potten. De tuin die eigenlijk een verlengstuk van het huis is geworden. Een extra kamer zonder plafond. Die tuin, als we het zo mogen noemen, want het is meer een buitenruimte, wordt bij voorkeur gemeubileerd met een buitenkeuken, even groot of groter nog als die van binnen, plus een enorme bank, of beter twee, die worden aangeprezen als loungebanken. Want loungen is wat je doet in je woontuin. Die banken zijn vaak gemaakt van een soort rustiek uitziend materiaal, genaamd wikker, iets wat eruit ziet als een rietsoort, maar dan toch gemaakt is van polyester. De bank is bedekt met grote weersbestendige, wederom polyester kussens. En daarbij wordt dan een groot groen ei van gietijzer gezet en een zeer dure en lelijke, maar wel hippe barbecue. Dit ameublement wordt vervolgens tegen al de felle zon beschermd door een gigantische vierkante parasol met teakhouten poot, een overspannen en overspannen door een al even reusachtig dekzeil. Enfin, zo ziet de trendy tuin er dus uit, vandaag de dag. En in 2019 was 1/3 van de Nederlandse tuinen al dus betegeld. Het is een droom van de gemiddelde Nederlander om een eigen huis met tuin te hebben. En je vraagt je af waarom, want die tuin wordt vervolgens meteen met stenen bedekt. Bizar genoeg wordt er dan aan de voorkant van het huis, althans in de stad, een sneu stoeptuintje opgetuigd waar een wilgje worstelt om zijn bestaan en wat tuppeltjes, wat tulpjes het hoofd droef laten zakken. En zodra de gemeente eens een boom komt kappen, schreeuwen de betrokken bewoners moord en brand. Omdat die woontuin in niets lijkt op een klassieke tuin, maar vooral als gezegd op een extra kamer, gedragen de tuinbezoekers zich dus ook alsof ze in huis zijn. Ze praten en lachen alsof ze in huis zijn en zetten er een leuk muziekje bij en denken geen seconde aan het feit dat er naast hun woontuin links, rechts en achter ook anderen zijn met een tuin waarin ze graag zitten. Er wordt allang gewaarschuwd voor de nadelen van zulke woontuinen. Maar mensen zijn er dol op, want ze zijn vaak te lui om zich te wijden aan de meerjarenprojecten van wat een tuin is. Zaaien, planten, snoeien, wieden, allemaal arbeidsintende meerjarenprojecten van wat een tuin is. Zaaien, planten, snoeien, wieden, allemaal

opengesteld. Niemand gaat kijken naar zo'n saaie tegeltuin. Wie een beetje begaan is met het milieu, moet eens goed nadenken over de aanleg van zo'n tegeltuin. Het is al lang bekend dat die hoogstens fijn is voor de bewoners van het bijbehorende huis. Dieren hebben er in elk geval niets te zoeken. Die scharrelen liefst wat rond in struikgewas of onder een boom. Regenwater kan nergens heen. De tegels slaan binnen de kortste keren groen uit. En de potplanten gaan om de haverklap dood. Maak toch gewoon een tuin van je tuin. Mensen zijn vaak te lui om zich te wijden aan het meerjarenproject dat een tuin is.

En dat was Wim Zonneveld met Er was eens een tuin in Amstelveen. En ik ga verder met een liedje van Jolly en Terry West. Magdalena, een tuin met rode rozen.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. Admin@dutchcourier.com

lieve luisteraars. Ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren. En hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.